Nou, een stuk. Ja, maar hij nog een zijn schrijven. Ja, maar... Ja, ja. Is slecht, maar wel. We kunnen niet nog een cover-versionen spelen, daarom... We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso auch een beetje zo... Oké! Okay.